0: Veronica, hoe de wal het schip keerde, is het nieuwe boek van oud-Veronica-medewerker en huisfotograaf Hans Becker. Met meer dan 300 niet eerder gepubliceerde foto's van de DJ's, de technici, de bemanning op de Noordernij en de vele artiesten. Droom even weg naar de laatste turbulente jaren van de zeezender. Met de flight in naar New York, de stranding en Club Veronica. Met een aanbeveling van Tineke en een voorwoord van Lex Harding. Een leuk cadeau-idee voor oud en jong. Radio Veronica, hoe de wal het schip keerde. Nu in de boekwinkel.
1: En natuurlijk online in de webshop van rockart.nl.
2: Weihnachten und die Seesender, die Piratensender, das war auch immer ein ganz tolles Erlebnis. Die Hörerinnen und Hörer, die hatten teilweise Urlaub, hatten Zeit, ganz viel Hörfunk zu hören. Und die Piratensender hatten gerade an Weihnachten oder zwischen den Jahren und Neujahr ganz viele Hörer. Und wir haben jetzt einen historischen Mitschnitt aus 1984. 3:11 sind wir bei Laser 558, Rick Harris am Christmas Morning 1984. Music.
3: Orchestral Maneuvers in the Dark with Souvenir on your Christmas morning at Laser 558, 9:16 and 10:16 with Rick Harris. I'd like to take this moment to just do some personal Christmas greetings to our various friends around the listening area. We got Rich and Julie. Rich and June in Tolworth, Ian and Terry in Wimbledon, Magnus and Therese in Surbiton, Dan and Anika from Nautvike, Dan and Christine in Paris, also Lou, Cindy and Michelle in Amsterdam, Nick, Lynn and Julie from Ostend, John and Chislett, Beverly and Friendsbury. It's really been nice meeting you over the past year, and from me to you, a very, very Merry Christmas. I think I've started something. I opened up a whole new can of worms. I did my personal Christmas greetings, and I left some people out. That's inevitable, but as an annex. John and Jill, John from Berkshire, I hope you are feeling better than you were last time I talked to you. And Jan in Watford, I hope to see you again soon, too. Here's Cool and the Gang at Laser 558.

Als de dagen grijs van de regen te kort zijn om nog licht te geven en de wind de laatste bladeren van de bomen scheurt, heb je genoeg aan de programma's van Radio Noordzee om de koude winterdagen door te komen. Geluk is het geluid van de fijne uurtjes. Die worden bezorgd door Ferry Maat, Tony Berk, Leo van der Goot, Ted Bouwens, Dick de Graaf, Mark van Amstel en Hans Molenaar. Voor wie wakker wordt en luistert naar Radio Noordzee op 220 meter, is elke nieuwe dag een wonder. Zonder meer. Want er is meer.

0: met je jas aan. Op de gang nog een laatste slok thee. En gauw in de auto. Met natuurlijk de radio afgestemd op 220 meter. Doe wat je moet doen. Snel en goed. Stem af op Radio Noordzee. Want er is meer.
1: Sterveling.
2: Dan een sterveling.
1: Meteen op het eerste gezicht.
2: Meteen op het eerste gezicht.
1: In een
2: oogwenk kan zien.
1: Want er is meer.
2: Want er is meer.
1: Dan een sterveling.
2: Dan een sterveling.
1: Meteen op het eerste gezicht.
2: Meteen op het eerste gezicht.
1: In een oogwenk kan zien.